0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
2: Radio Aalsmeer.
3: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan nu

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
2: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied staat in brand.
1: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
3: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE.
1: Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
2: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer, dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
1: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
3: We hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
1: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
2: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
1: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobit.
3: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
4: Dat gaat nu niet?
3: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
4: Vakantieplannen aanpassen?
3: Ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
1: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind al gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten Oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: perfect to me.
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. Respect.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog, warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Nu een uur non-stop.
3: All about music.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogačar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogačar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden, op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Nu een uur non-stop.
2: All about music.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
2: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
1: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
4: Dit is een programma in de zendtijd van de kerkgemeenschap Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

Goedenavond. Hartelijk welkom weer bij Van Harte. Het is alweer de tweede dinsdag van juli. Hoe is het met u? Hoe het ook zij, in ieder geval gezellig dat u luistert. Onlangs kregen we van een van onze kleindochters een appje. Hi opa en oma. Ik vond op YouTube een liedje dat u vast leuk vindt. Nou, daar wordt u net zoals wij vast en zeker een beetje nieuwsgierig van. We zullen u niet langer in spanning houden. Lotte stuurde ons de link van Gideon Luciana, waarin we luisteren naar zijn vertolking van Jezus, overwinnaar.

Even kijken. Nou, wij dachten, dat is leuk toch, zo'n aanrader. Dan blijf je een beetje op de hoogte en de interesse van je jongere generatie. Iets heel anders. We kregen ook een van onze schoondochters tijdens een wandeling met de hond een prachtige zonovergoten foto van een weiland tegen een mooie bosachtergrond. De schaduw van de bomen bood juist voldoende plek om de koeien wat verkoeling te geven. Nou, misschien overkomt het u ook wel eens. De combinatie van prachtige natuur en slimme koeien in de schaduw doen je beseffen wat een machtige schepper dit alles zo gemaakt heeft. Hij kan zomaar naast je lopen en je de ogen openen. Een modern lied is dat van Elise Mona over het verhaal van de Emmausgangers. Een verhaal dat zomaar over ons kan gaan. Dit lied werd gezongen tijdens het Vrienden van Nederland zingt concert in Amersfoort. Nou, daar gaan we eerst naar luisteren.

Nou, zo'n blije herkenning van Gods nabijheid stemt je tot vreugde. Het is mij goed wat God doet. Johan de Heer, 224. Wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor uit Stamphorst.

Vakantietijd. Reisplannen worden werkelijkheid. Naar het buitenland moet u uw paspoort meenemen. En voor onze levensreis is er ook een paspoort. Luistert u maar. Is uw paspoort getekend? Het wordt gezongen door John Hoekman, tenor. En Martin Mans bespeelt het orgel.

Op uw en onze levensreis komen we van alles tegen. Zorgen in tal van vormen en mooie momenten. Een belangrijke levensles is, hoe moeilijk soms ook, zie slechts op hem. Volg gehoorzaam zijn stem. Blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op hem. Hem met een hoofdletter. En dan weet u wel wie daarmee bedoeld wordt. Wij luisteren naar Hij die rustig en stil. En dat is een Johan de Heer lied van 133. Johan de Heer 133.

Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Het zal nooit tegen u gezegd zijn, maar het werd, en af en toe wordt het mij nog wel eens, met enige regelmaat toegefluisterd. Een geruststelling is dat we bij God mogen komen zoals we zijn. Het lied Zoals ik ben wordt gezongen door christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem. Nou, als u wil mag u meezingen.

0: Ik ben reizend naar die stad is een prachtig lied dat spreekt over de reis van een gelovige door het leven. Met vaste vooruitzicht op het hemelse Jeruzalem. Dat herinnert ons eraan dat dit niet ons einddoel is. In Openbaring 21 wordt de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beschreven, waar geen verdriet of pijn meer zal zijn. Dit lied moedigt aan om door te gaan, vol vertrouwen en geloof, een eeuwigheid van
1: wetende
0: dat God met ons meegaat. Sorry, ik maakte net een vergissing. Hoe zwaar de weg soms ook lijkt, er wacht een eeuwigheid van vreugde en rust. Laat dit een bron van hoop zijn. Houd vol, blijf wandelen in geloof en richt je ogen op de beloofde stad.

Wat is een groot voorrecht dat we kunnen en mogen bidden. Een mooi lied van het christelijk mannenkoor Eiland Urk onder leiding van Gerrit Schinkel. Zij zingen Mijn Gebed.

En dan nog te weten, er is een God die hoort. Lucas Kramer en het christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria van Urk zingt dit oude, maar o zo mooie lied. Wanneer de onrust heerst in je leven, dan mag je weten dat er een God is die hoort en nabij is.

0: dag?
1: We hebben de neiging om naar zekerheid of vastigheid te zoeken. Wat vindt u hiervan? Tenor Florian zingt samen met de Urkerzangers Vaste rots van mijn behoud. In Middelburg voor Nederland zingt.

Het kan je soms gebeuren dat je je een slag in de ronde zoekt voordat je het verlorene vindt. En als je het dan gevonden hebt, is er blijdschap. En wat een dag zal dat zijn. Dat is een mooi lied waar we nu naar gaan luisteren.

Dit was het alweer. We hopen dat u van ons muzikale vakantiereisje heeft genoten. Dat in alle plannenmakerij, in alles wat u bezighoudt, de woorden van het laatste lied van ons uur vanavond mag doorklinken. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij u kennen, in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op u zijn gericht, wakend of slapend, vervuld van uw licht. Christian, jij weer bedankt voor de techniek. En hierna kunt u nog luisteren naar het programma Goed Nieuws. Dat Hans Ralte samen met dochter Christel presenteerde. Ze hebben een geheime kracht meegenomen, dus u moet maar luisteren. Graag ontmoeten wij u weer de tweede dinsdagavond van de volgende maand. En dat wordt 11 augustus om 8 uur. Nog een fijne avond geweest.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een programma in de zendtijd van de kerkgemeenschap Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

0: Yo, M-boy.
1: Yo, Jay.
0: Bro, ik denk dat we een andere soort sound moeten brengen, man.
1: Ik hoor je, man. Ik zou zelfs denken aan Congolees, Caribbean.
0: Ja, man. Dat mixt wel. Oké.
1: Probeer iets.
0: Zal ik maar proberen?
1: Hey.
0: Oké, let me try.

0: Yes, dat was hem.
1: Yes.
0: Nou, live vanuit de nieuwe studio in de oude veiling. Christel, Hans.
2: Roland.
0: En Roland.
1: Maar hij is niet meer nieuw.
0: Nee.
1: Ho, ho, nu gaat ze er ook in meespelen.
0: Ja,
1: dus hij zegt net, we zijn hier bijna... Dit is echt, ik zeg net, nieuw. Het is helemaal niet meer nieuw. Zegt hij anderhalf jaar. Gaat hij nieuw zeggen?
0: Een nieuwe studio, als ik heel goed kijk, zie ik misschien al wel een spinnenraggetje.
1: En stof. Je hebt dat zit sowieso op die neppe planten die hier staan, is dan op stof.
2: Het is ook niet nieuw meer, denk ik. Dus,
0: dan zit je in het bloemendorp van Nederland.
1: Heb je en
0: dan staan plastic planten eigenlijk heel slecht.
1: Oh, heel slecht.
0: Maar goed. Nou, leuk dat u er weer bij bent. Ik zag net een Anthem Praise. Praise Anthem met de vlag van de Democratische Republiek Congo en Curaçao.
1: Is dat Curaçao?
0: Ja, volgens mij was dat vlak van Curaçao.
2: Oeh.
1: Ja, of Cap Verde.
0: We gaan het nog even
1: maar
0: uitzoeken.
1: Maar dat komt omdat ik dat heb gezien met voetbal. Maar dat
0: klonk wel een beetje.
1: Eén van de twee.
0: Het klonk wel een beetje.
1: Nee, maar zit op mijn TikTok allemaal voetbaldingen. Cap Verde heeft het heel ver geschopt. En Curaçao heb ik ook gezien op TikTok. Dus ik kan allebei.
0: Met voetbal hebben ze het ver geschopt.
1: Zo goh, grappig nou, ben ik.
0: Maar het was een leuke Caribbean sound. Waar heb je die muziek op gedaan?
1: Op Spotify? Wat?
0: Maar hoe kom je aan dit?
1: TikTok en hoe noem je dat? Opwekking.
0: Oh, oké.
1: Okay. Hij is van. Hij heeft nummers gemaakt van een remix gemaakt van Zit je deur nog op slot en Diep Diep Binnen Zee. Dat is dan weer ook vanuit TikTok. Is dat TikTok gezet? Het is helemaal viral gegaan. Opgebloot. Viral gegaan. Is hij op opwekking? Heeft hij een klein. Vorig jaar was het heel klein. Was het bij. Ja, was op het mini-podium in de Kate. En hij stond dit jaar stond hij gewoon op bij de Youth in de Great Place. Nee,
0: de
1: Youth.
0: Great Place. Op dat denk jij misschien ook wel. Hebben ze niet. Bijvoorbeeld in een bepaalde tent of ergens dat ze een Caribbean praise hebben en verschillende soorten praise. Caribbean,
1: vast, ja, gospel.
0: Caribbean night, of weet ik
1: het. Nou, niet Caribbean. Caribbean is niet gospel, is het denk ik.
2: Dit is mijn gospel inderdaad.
0: African praise.
1: Ja, gospel nights hebben ze 100%.
0: Dat lijkt me wel heel gaaf.
2: Gospels aan lachen, man.
1: Gospels hebben ze gewoon heel vaak.
0: Oh, leuk. Nou, volgend jaar zijn we er weer bij. Ik ga een caravan ritselen, huren, weet ik wat. Ik ga versieren.
1: Versieren. En,
0: ja, moet het er zeker heen.
2: Ik
0: zie hier staan. Keep going. Van?
1: Rachel Purcell.

0: En door. Ga maar door. Keep going.
1: Ja, keep going. Keep going, keep going, keep going. Ik ga, oké.
0: Rachel Purcell.
1: Ja.
0: Afgelopen zondag ben ik eens in de dorpskerk geweest kijken. Heerlijk. Ik had het even zin in een mooi orgel en een mooie dienst. En daar sprak dominee Treur. En ik vond het een heel, ja, heel mooi in elkaar gezet. In elkaar gezet het dienst. En de man begon met het bord wat bij de Albert Heijn staat. Politie. Inbrekers gaan niet op vakantie. Sluit deuren en ramen.
2: Ja.
0: En bij onraad bel 112. Had hij allemaal foto's van gemaakt en dat liet hij zien. En daar had hij een heel verhaal over gehouden. En dan ook met voorbeelden uit de Bijbel. Dat de duivel eigenlijk net zo omgaat met ons hart als een crimineel met ons huis. Er is ook een liedje van, hè? Zit je deur nog op slot?
1: Dat zei ik net.
0: Doe hem open voor God. Je hart wordt vaak met een huis vergeleken. En in de Bijbel is dat precies hetzelfde. Dat als je je hart openzet voor allerlei rare dingen en je doet de daar ramen en de deuren niet op slot en je denkt, ach joh, wat kan er misgaan? Wat kan mij het schelen? En er komt iemand binnen die je niet verwacht. En die je achteraf misschien liever niet had gehad. Voor je het weet is het een enorme puinhoop. Daar gaan we het nog eens even over hebben. En ik zie hier staan Father's House.
1: Van Elevation Rhythm.

0: Father's House. Het huis van de vader. Haalde ik het voorbeeld aan wat Jezus schetst van dat ons huis met een ons hart met een huis wordt vergeleken. Waar de dominee zondag een heel verhaal over hield. En dat had hij erg mooi in elkaar gezet. En dat stukje staat in Matteüs 12, vanaf vers 42. Dit volk lijkt op iemand uit wie een boze geest is weggegaan. Zo'n geest zwerft een tijd door dorre streken op zoek naar rust. Maar hij vindt geen rust. En tenslotte zegt hij, ik ga terug naar het huis dat ik heb verlaten. Bij zijn terugkomst ziet hij dat het huis leeg is, onbewoond, schoongemaakt en op orde. Dan gaat hij weg, haalt 7 andere geesten die nog slechter zijn dan hij zelf. En met z'n allen trekken ze erin en gaan daar wonen. Ik zweer u, zo iemand is daarna nog veel slechter aan toe dan ervoor. En zo zal het ook met dit volk gaan.
1: Gezondheid.
0: Zo is het ook met ons huis. Als jij, ik weet niet of je dit ooit heeft meegemaakt, een inbraak. Ik in mijn bedrijf wel een keer. Dan breken mensen in en ze komen niet alleen iets halen. Maar als je pech hebt, komen ze ook iets brengen. En misschien is dat toch wel erg.

0: dan wat ze komen halen. Bij mijn buurman hebben ze ook ingebroken. En daar hebben ze zo'n enorme puinhoop in het huis gemaakt. Uiteindelijk bleef hij niet eens of heel veel kwijt te zijn. Maar ik denk wel een ton aan schade. Zo'n puinhoop. Dus als u op vakantie gaat straks, ik zou u adviseren, doe in ieder geval de deur op slot. Doe de ramen dicht en laat het er een beetje bewoond uitzien. Maar denk ook zo over uw eigen leven en uw eigen hart. Dat u niet denkt van, ach, wat kan mij gebeuren? Ik ben ontastbaar. Ik zet mijn leven open en mijn hart open voor allerlei narigheid wat ik om me heen zit. En een beetje experimenteren kan geen kwaad. En ik rommel maar een eentje heen. Voor je het weet, komt er iemand naar binnen die zijn intrek neemt en die je er ook niet meer uitkrijgt. Ik kende ook de verhalen van krakers. Dat heb je tegenwoordig, heb je dat niet zoveel meer, krakers. Maar vroeger had je een recht. Krakers hadden een recht als er een huis ergens stond en het was meer als een jaar niet bewoond. Dan mocht dat gekraakt worden. Dat was een recht. En dat werd dus ook veelvuldig gedaan. En misschien weet u nog wel, voor de ouderen onder ons, de krakersrellen in Amsterdam. Nou, ik kan het u vertellen, dat was oorlog. Zelfs het leger werd erbij gehaald. Echt oorlog. Die mensen krijg je er dus niet meer uit. En zo is het ook met ons hart. Pas er goed op, want u hebt er maar één van. Make heaven crowded fun, Crystal.
1: Josiah Queen.

0: proud it.
1: Joshua Queen.
2: Josiah.
1: Josiah Queen. We gaan nu een nummertje draaien. Opwekking 811. En die heb ik afgelopen zondag gehoord. Nou, die kwam bij mij wel binnen. Het is een lied dat getuigt van verootmoediging. Nou, moeilijk woord. Maar als je denkt van ja, ik heb het verprutst, ik heb het verpest. Hè, als je je deur open hebt laten staan en het is een puinhoop geworden en de grote schoonmaakploeg moet naar binnen en hup, al dat tuig moet eruit. Al die krakers die er niet horen, hup, op straat. Jullie horen niet in mijn huis. En dan is het vaak één grote puinhoop en dat knap je niet in een dag op. Bij mijn buurman ook, na die inbraak en al die puinhoop. Ze zijn een week bezig geweest om de bende op te ruimen. Echt, het was niet te filmen. En zo is het dus met ons hart en ons leven ook. Als je bezet bent door allerlei narigheid wat er niet in thuis hoort, dan is dat vaak niet in 5 minuten opgelost. En als het dan wel is opgelost, dan mag je weten dat er altijd bij God een weg terug is. Dat die bende die in het huis gelegen hebt, al die rotzooi, dat gewoon weer schoon kan worden. Dat de puinhoop nooit zo groot kan zijn dat het niet meer schoon kan worden. Dat is toch mooi? En dan word je wit, zelfs witter dan sneeuw.

0: witter dan sneeuw. En dat bijna op de warmste dag in de zomer.
1: Nou, als niet de warmste dag, als ook weer overdreven.
0: Echt niet. 3 weken geleden al.
2: Zeker
0: gehad.
2: Weet je niet.
0: Weet je nog wie wel eens in de... Wij hebben het wel eens gedaan, midden in de zomer. Zo hoog de bergen in, dat je in de sneeuw terechtkomt. En als je dan van die hele zonnige dagen hebt, de zon die staat heel hoog aan de hemel en je loopt daar over die sneeuw. Nou, ze hebben een zonnebril op. Want je kan, als het echt verkeerd gaat, kan je sneeuwblind worden. Dat zijn een soort lasogen. En dan, dan heb je het niet best.
2: Je wordt 2 keer zo snel bruin.
0: Je wordt ook 2 keer zo snel bruin.
1: Waar ben jij naar vakantie geweest? De sneeuw.
0: In de sneeuw. Nee. Wintersport. En dan ga je een week op wintersport en dan kom je zo bruin als een chocolade cake.
1: Maar dan heb je zo'n duikbril op je hoofd. Zo
0: ja.
1: Aftruk.
0: Ja, dan heb je zo'n witte bril.
1: Ja.
2: Kijken.
0: Dus, zo wit. 9:30.
1: En nou, precies.
0: Precies. Bijna op de seconde af. En dan gaan we weer terug naar vroeger. Christophe, vertel, want deze komt uit jouw koker vandaag.
1: Kleuren.
0: Van?
1: Marcel Zimmer. Dat was echt een bengertje.
2: Kom aan boord.
0: Op de?
2: Wauw.
1: Van de, ja, dat is de, hoe noem je dat? Het album, Kom aan boord.
0: Ja. Lagere school?
1: Basisschool.
2: Ja, basisschool.
1: Ja.
2: Je hebt ook nog in mijn geschiedenis gehad.
1: Ja, besef hoe oud het is. Ja. Besef dan hoe oud het is. Deze gozer is bijna 30. Laat het even door. Ja.
0: En gewoon in zijn playlist stond het al op de lagere
1: school. Nou, niet normaal.
2: Moet je bedenken. Hoe oud het is. Zeker of zo.
1: Ja. Misschien, heel misschien.
0: Ja, je wordt vanzelf heel oud. Dan hoop ik tenminste dat je heel oud wordt. Kleuren van Marcel Zimmer.

0: Yeah, The Joy Live. The Belonging. Klopt die?
1: Nee, wacht even, ja.
0: What's on the hand?
1: Ik ging even het houtje touwtje jas op. Ja.
0: Houtje touwtje, ja. Ja, daar kan ik u nog wel een verhaal over vertellen. Maar ik weet het, dat zit in de stijl van dit programma. Ik was verschrikkelijk. Vroeger had je houtje touwtje jassen. Ik zal het kort houden. En ik vond het vreselijke dingen. En toen was ik een jonge gozer en we komen moeder mee thuis. Echt, met een houtje touwtje jas. En denk erop dat ik hem aan moest trekken. Oh. Nou, dat ging heel even goed. En op een gegeven moment ging ik spelen met die jas. Gewoon met mijn vrienden in het land. En hollen. En toen bleef ik met mijn mouw achter het prikkeldraad hangen. Oh. Dus toen ging die hele mouw eraf. Zo poep. Nou, hoe ga ik dat aan mijn moeder vertellen?
2: Ik heb een lange tanktop gemaakt.
0: Nou ja, vooruit.
1: Ging ze huilen?
2: Dat zie ik haar al doen ook.
0: Dat zijn van die moeilijke momenten in het leven. Daar moet je doorheen.
2: Nu snap ik de trauma.
1: Nou, en nu bent u door de sandalen.
0: Hey, ja, nou, ja, precies. Ook daar kan ik niks aan doen.
2: Ja. Echt wel, kloksen.
1: Sprikkeldraad dus.
2: Nou, Chris weet er alles van.
1: Ja, ik weet er alles van.
0: Nou, ik ga er nog even over nadenken, want ik weet de consequenties. Maar goed.
1: Anyway, I'm crying.
0: Even kijken. Vertel, Christel, de volgende muziek. Rijers zie ik staan. Die kennen we wel.
1: Ja, volgens mij, dit is een... Het nummer heet Adem van Yahweh. En volgens mij hebben ze dit... nummer was nog niet uit, maar hebben ze deze wel gezongen op opwekking. En nu is hij volgens mij sinds een week uit.
0: Het is geen opwekkingsnummer.
1: Nee, maar het is wel van... gezongen door de... Heel veel...
0: Opwekkingsband?
1: Ja, de Youth van Youth.
2: Okay. Oh, leden ervan.
1: Van The Great Place.
0: The Great Place.
1: Ja, die band.
0: Adem van Yahweh.

0: adem van Jawe, Reijer en Anne-Michelle Lee. Volgens mij had je vroeger ook Debbie Lee. Die speelde ook in de Teen Zone band. En deze was op The Great Place?
1: Ja.
0: Leuk hoor. En dan is dat... Hoe ging dat dan? Sommigen beginnen pas om 11 uur, hè? Of 12 uur? Van 12 tot 1 nog? Het is heel laat tegenwoordig.
1: Nee, dat zijn gewoon andere dingen en zo.
2: Andere dingen en zo.
0: Ik bedoel... vroeger op opwekking, vroeger had je 4 houten. Dan moest het gewoon om 10 uur stil zijn. Ja, maar dat is helemaal niet meer zo.
2: Om 10 uur stil zijn. Kun je niet meer bedenken.
1: De officiële tijd wanneer ze stil moet zijn is 1 uur nu. Want zeg maar, je hebt een soort van kampvuuravond. Dat is dan achter de Great Place. Dat is dan bij dat putsing in te rijden. Ja,
0: kampvuur zonder vuur.
1: Ja, met schermkampvuur, want je mag daar geen fikkies stoken.
0: Geen fikkies stoken.
2: Ja, droog als...
1: En dat moet je om 1 uur stoppen. Ik was toen bij Reijer bij dat kampvuuravond en toen wilde hij eigenlijk nog door. Maar hij moest en zal echt stoppen, want moest om 1 uur stil zijn. Maar ja, dat moet stil zijn. Maar dat hele festivalterrein is natuurlijk niet stil. Want als je er terugloopt, dan zijn er gewoon op het hoofdterrein heb je gewoon allemaal bandjes die... Overal zijn mensen aan het worshipen.
0: Aan het spelen.
1: Ja, aan het spelen en worshipen. En zo. Dus het is niet per se stil, maar het moet officieel gezien stil zijn.
0: Ja. Ja, maar dat zal je tegenwoordig niet meer hebben. Want toen vroeger had je de ordendienst en die ging dan een rondje lopen. En als het ergens kabaal was dan...
1: Als dat moet op al die velden? Nee, natuurlijk niet.
0: Dat is niet meer te doen.
1: Het is echt niet te doen.
2: Kun je beter met een drone?
1: Je zit bijna net...
0: Een drone met een speaker.
1: Je hebt drones, maar je zit bijna net zo'n hutje met jezelf op Lowlands. Ja, dag. Dat gaan ze echt niet... Dat is echt geen beginnen aan, gewoon.
2: En het is ook zo groot, dat ga je nooit kunnen handhaven.
1: Dus ja, dan zou ik het gewoon lekker laten boeien.
0: Heerlijk. Nou, we hadden het net tijdens de muziek over jeugdtrauma's. Dingen die allemaal... En dan komt er werkelijk alles van mij. Jassen, roze, wat was het nou? Roze jassen.
2: Regenboogvest was het.
0: Regenboogvest en een roze bril.
1: Een roze kleine bril.
0: Och, mensen, alles moet je... Ja, allemaal die narigheid moet je allemaal doorleven. Maar gelukkig staan er tegenover staan ook wel weer leuke dingen. Hè?
1: Ik zie er nu heel stylish uit, dat klopt.
0: Ja, maar veel andere leuke dingen. Hè, waar we het net over hebben. Over opwekking en andere festivals en concerten.
1: Ja, dat is
0: wel. Eigenlijk zit het leven ook best wel vol met leuke dingen.
1: Maar toch wil ik soms toch wel even terug naar mijn jeugd. Al heb ik die trauma erbij. Ja. Toch weer is toch wel makkelijk.
0: Jawel, hè. Je koest het ook een beetje.
1: Ja. Terug naar vroeger.
2: Chris, jij en vroeger. Ja.
1: Ik mag dat nu zeggen, ik ben 22.
0: Oh, ja, dan sure. Op een gegeven moment, je krijgt naarmate je ouder wordt, steeds meer vroeger.
1: Ik mag nu vroeger zeggen.
0: Ja, je krijgt steeds meer vroeger. Ja.
1: Als ik mijn danskindjes lesgeef, dan kan ik zeggen, toen ik jullie leeftijd had, dat mag ik zeggen.
2: Dat is waar.
1: Dus dan heb ik de privilege om te zeggen vroeger.
0: En heel zachtjes word je ouder.
1: En volgende nummer.
0: vertel. Praises. Remix. Elevation Rhythm.
1: Ja, nou die.
0: Nou, gooi hem er maar in.
1: Let's go.

0: to you.
1: Kijk, yay. Elevation Rhythm. En heeft u het gehoord? I choose you. En
2: what's
1: hoop
2: missing?
1: Ik ook dat u ook een, in uw huis, in uw harthuis, dat ook kunt zeggen. I choose you. En dan voor de goede kiezen. Geen criminelen, onbetrouwbare rovers en dievers in naar binnen. Nee. Als ik beeld had, gewoon één grote nee aan de andere kant van de tafel. De glazen vliegen bijna van de tafel.
3: Ja,
1: maar gewoon,
3: wacht even.
1: Je. Nee, hou uw hart zuiver. We hebben nog tijd voor twee nummers.
2: Niet normaal.
1: Er nog eentje. Dat is a You Are Great
2: you
1: van
2: are Moses Bliss.
1: En Festiz.
2: Ja, nou, heel veel andere.
1: Komt
3: en de rest.

0: Heerlijk. We begonnen een beetje met Afrikaanse klanken en we sluiten er ook zo wat mee af. Echt een lekkere vibe.
1: Lekkere vibe.
0: Nou, we kijken omhoog en het is nou, op een minuut of twee, drie, vier na is het alweer 10 uur. Dus
1: hou op met mij.
0: Als het goed is, een heerlijk nummer. Ik laat me verrassen.
1: Maar hoe noemen we dat?
0: Een banger.
1: Yes, een banger.
0: En nou, Roland, de mystery guest van vandaag. Haar naam is Christel.
1: Zijn naam is Roland.
2: Zijn naam is Hans.
1: Ja, yeah, there we go.
0: En graag

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een programma in de zendtijd van de Kerkgemeenschap Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt. Nu een uur non-stop religie.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden, dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit, dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een programma in de zendtijd van de Kerkgemeenschap Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt. Nu een uur non-stop religie.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale, na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Persische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand, dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen.